0: das Josef Farmer Müllersinn von Fifi
1: FM. Good morning, good Fifi. My time is time. Away, my sugar.
2: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hé dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer op 079-468-5183.
3: FM is where it all begins.
4: Van de toebroekjes.
5: Hey, tune to Kofifi FM 97.2, where it all begins.
6: Stay tuned to the station where it

0: gaat eens peleen, baam. Als peleen. Ik kan ook goed zijn, baam. Hé, baam. Je zou maar samen gaan bij een chauffeur.
1: Een chauffeur, poepa. Een chauffeur. Hij is een chauffeur.
0: Zo'n chauffeur.
1: Een chauffeur.
0: Een chauffeur.
1: Een chauffeur. Hij is